0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
2: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Gaan richting de 90 kilometer file in de regio. Met de langste vertraging nu op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 4 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Op de A27 Breda richting Gorkum doe je er tussen knooppunt Hooipolder en Hank 10 minuten langer over. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.
1: Simpel Simons.

0: is vandaag de 13e, maar gelukkig geen vrijdag, want er zijn mensen die daar gevoelig voor zijn. Dinsdag 13 oktober, een bijzonder goedemorgen.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

Isaac and the Wicked Game zijn wij begonnen met Robbie Williams, want dat hadden we nog niet verteld. Heart and I. Een bijzonder goedemorgen. Een nieuwe Radio Horizondag is begonnen met het ochtendprogramma Simpel Simons, nog zonder Rolf de komende periode. Maar vandaag neem ik met het allergrootste plezier zijn programma waar. Simpel Simons. Lekker bakje erbij. Luisteren we ondertussen naar Desiree en You Got.

0: beetje een vergeten plaatje als je het mij vraagt. Hadden wij Desiree uit Engeland en Jorde You Gotta Be. Het is 15 over 7.
1: Radio Horizon.
0: Horizon. Iedereen een beetje goed geslapen hier? Ja? Iedereen in mijn omgeving knikt van wel. Maar ik wat minder. Ik heb een kleine verkoudheid en dat slaapt dan vaak ook wat moeilijker. Maar goed, hoe dan ook. We zitten er toch weer. Dit is muziek van The Rolling Stones en het heet Miss.

van de Rolling Stones en Miss You. De IVN-afdelingen van Heezenleende en Asten en Zomeren organiseren zondag aanstaande 18 oktober een paddenstoelwandeling bij Crematorium in Heezen. Natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. De wandeling start voor kinderen om 1:30 en voor volwassenen om 2:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. De wandeling die duurt ongeveer 2 uur en de deelname is gratis. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten aan paddenstoelen. En tijdens de wandeling vertellen de natuurgidsen meer over de paddenstoelen en hun functie uiteindelijk ook in de natuur. Voor kinderen hebben de organisatoren nog een tipje. Neem ook een klein spiegeltje mee om ook de onderkant van de paddenstoelen te bekijken. Ja, vind ik wel slim eigenlijk. Ja, volgende week begint de herfstvakantie als ik mij niet vergis. Zijn dit de Beach Boys en Then I Kissed

flower power tijd. Iedereen zag eruit als een hippie. Behalve deze Gilbert O'Sullivan. Het deerde hem niet zozeer. Hij zag eruit als een soort kruimeltje, compleet met bloempotkapsel en een boerenpet. Was dit Matrimony. De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent. In de afgelopen weken werden ook een aantal inwoners van de gemeente Hezenleende slachtoffer. Met babbeltrucks halen de oplichters mensen over om geld en ook waardevolle spullen af te geven. Word je gebeld en vertrouw je het niet, hang dan op en meld het bij de politie via 0900 8844. En staat er iemand aan de deur die zegt agent te zijn, vraag dan altijd naar de identificatie. Dat is een pas met een foto en ook een dienstnummer daarop. En vertrouw je het dan nog niet? Schroom dan niet om 112 te bellen. Dus u bent gewaarschuwd in deze.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld, nu 150 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Vanaf knooppunt Hintham 20 minuten tijdsverlies. Op de A2 richting Utrecht, maar dan tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen, 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 25 minuten langer over. En tot slot de A58 richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: een lekker energiek plaatje op deze vroege dinsdagochtend. Hadden wij Taylor Dane en Can't Get Enough of Your Love. Deze week nog tot en met 18 oktober staat Nederland in het teken van de Nationale Recycle Week. En ook de gemeente Kranendonk doet daaraan mee. De gemeente vraagt dus extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen, maar ook batterijen. En wil jij weten waar het dichtstbijzijnde inleverpunt is? Kun je dat heel makkelijk opzoeken op www.recycle.nl. Selena Gomez nu.
1: Took you like a shot. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

0: Ja, de Nationale Wii Cycle Week. Ik heb thuis ook eens gekeken en ik heb best wel wat oude apparaten in de kast liggen. Laat ze niet bij het restafval verdwijnen, want dat is zonde. Want ze bevatten dus onderdelen en grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn. Nogmaals, wil je weten waar het dichtstbijzijnde inleverpunt is voor jou? Kijk op www.wecycle.nl.
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

jarenlang underground bestaan als vrij ruige rockzanger geleefd te hebben, veranderde Swee in 1996 met het uitbrengen van het album Red in Aspen Lint in een softe rock ballad leverancier. Het was zijn eerste grote doorbraak ook. Eerst in het thuisland Noorwegen, maar ook snel in de rest van Europa. En daarna hebben we eigenlijk nog maar heel weinig vernomen. Of bijna niets meer van deze Aspen Lint. Jammer. When Susanna Cries, dit is Mo.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Mo, en dat heb jij gedaan. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant, vanuit de studio in Marese. Voor deze vroege dinsdagochtend. En daarna zijn we bij u terug met nog veel meer Simpel Simon.
2: Horizon.
3: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
9: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
8: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
10: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
8: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 320 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A2 richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Dan een ongeluk op de A4 richting Antwerpen. Tussen afrit Tolen en Bergen-op-Zoom is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, vanaf afrit Rijsbergen een uur extra reistijd. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en de Merwedebrug, 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N629, Oosterhout richting Dongen, Voor Kaatsheuvel 3 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

afgelopen zomer die we hadden, die hele mooie zomer. We hebben nog een paar mooie nazomerdagen gehad. En voor de rest van de week, ik heb net nog even gekeken, valt het eigenlijk reuze mee allemaal. De Bauza en McNiddick even na 8 uur op deze dinsdag. Deze 13e oktober. Loop vooral niet weg, blijf lekker luisteren. Zijn dit de Four Tops?

0: regelwip houdt mij ook wel een beetje bezig op de een of andere manier. Het is een stille strijd, maar wel een fanatieke. Wie krijgt de meeste tegels uit de tuin? In het NK tegelwippen heeft Kranendonk zich inmiddels naar de vijfde plaats gewrikt in het klassement voor kleine gemeenten met ruim 17.600 gewipte tegels. En dat zijn er omgerekend zo'n 815 per 1000 inwoners.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Horizon.
0: En daarmee is de gemeente koploper van de gehele Kempen, heb ik mij laten vertellen. Wie nog mee wil doen, het kan, hè. En morgen, woensdag de 14e, dan word je zelfs nog een handje geholpen, want dan rijdt namelijk de gratis tegeltaxi rond. Jawel. Lekker wat tegels wippen. Is goed voor het groen. Laten we het daarop houden. Dit is Clean Bandit en Jess Glynn.

Clean Bandit en Jess Glynn, Jorde Rather Be. De drie vrijwilligers, nou beter gezegd drie vrijwilligers van het Nederlands Steendruk Museum hebben afgelopen vrijdagavond een vrijwilligerspenning ontvangen van wethouder Bram Bots van Driel. Henry Schijvers, Ben de Vries en Anita Haverman Kirpenstein kregen de onderscheiding omdat ze zich al meer dan 10 jaar inzetten voor het museum. De bijeenkomst werd geopend door museumdirecteur Maarten Kentgens. En ook Jacqueline Slachter en Ron de Bruin kwamen in aanmerking voor een vrijwilligerspenning. Maar zij konden afgelopen vrijdagavond niet aanwezig zijn en waren daardoor niet bij de uitreiking. Maar ze krijgen natuurlijk de penning wel. Ja, vrijwilligers hè. Wat zouden we toch zijn zonder al die vrijwilligers? Heb jij nog zin in tijd? Wij kunnen ook altijd nog wel een handje gebruiken hier. Dit is Split Ends.

0: Simply Dance en Message to My Girl. Een mooie rustige plaat op deze dinsdagochtend. Zijn wij aangekomen bij de eerste Horizon Agenda voor deze 13e oktober.
1: Horizon Agenda.
2: 6 ondernemingen uit de gemeente Kranendonk zijn genomineerd voor de ondernemersprijzen in de gemeente. 3 bedrijven maken kans op de titel ondernemer van het jaar en 3 op de titel start-up van het jaar. De winnaars worden op 19 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in de Smelt in Maarhezen. De organisatie deelt later meer informatie over het programma en de aanmelding voor de avond. IVN Kranendonk en IVN Weert houden op maandag 19 oktober een zogeheten groene veerkrachtwandeling in het Weerterbos. Een groene veerkrachtwandeling is iets anders dan een reguliere IVN-wandeling, al dus bij de IVN-organisaties. De wandeling is vooral gericht op de helende werking van de natuur en het ondergaan van het hier en nu in een groene omgeving. De wandeling begint om 9 uur in het Peerkesbos aan de Heugterweg nummer 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt en daarom wordt u verzocht aan te melden voor de wandeling en dat kan via e-mail. De veerkrachtwandeling op maandag 19 oktober, 's morgens om 9 uur in het Weerterbos. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Radio.
5: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Horizon.

Dat zwingt de spreekwoordelijke pan uit nog steeds. Bruno Mars hoorde je met On My Soul. Welkom bij Connect. Ja, eigenlijk welkom bij Radio Horizon. Maar Connect is het thema van het Lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting en interactie. Verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en Lieshout. De regio ligt op en jij bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Ja, en met Watje, geschreven door Ernst Jans, maakte Doe Maar in begin 2000 een ongelofelijke comeback. Het nummer is terug te vinden op het album Klaar. De single werd tegelijkertijd uitgebracht met Als Niet Als, geschreven door Henny Vrienten en Brain Power. Watje haalde de top 10 en Als Niet Als haalde het niet.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 300 kilometer file in de regio, met allereerst goed nieuws over de A4 richting Antwerpen. Eerder gebeurde er een ongeluk tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging van 20 minuten kan u oplossen. Verder oponthoud op de A16 richting Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 15 kilometer file met een uurtijdsverlies. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, vanaf Moerdijk Havens 50 minuten vertraging. Dan naar de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland ben je een half uur langer onderweg. En tot slot een ongeluk op de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot is de linkerrijstrook dicht en daardoor ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Buschauffeurs gaan morgen woensdag 14 oktober landelijk staken. De vakbonden CNV en FNV hebben opgeroepen tot een stakingsdag in het stads- en streekvervoer. Nadat de cao-onderhandelingen met de werkgeversvereniging VWOV zijn vastgelopen. De actie raakt ook de streekbussen in onze regio. En die worden gereden door Hermes en een van die bedrijven die vallen dus ook onder die cao. Dus hou daar morgen in ieder geval wel even rekening mee. 5:30 is het geworden. Dit is Marco N. en Walking in Memphis.

Ja, jazeker, de hits van dit moment hadden wij Kygo en Max McKnowen en Take Me Back. En daarvoor hadden we nog die hele mooie plaat van Mark Cohen en Walking in Memphis. Straks om 10 uur natuurlijk een nieuwe Horizon at Work met Jan van Dommelen. Dus lekker.

het doet mij altijd een beetje lenteachtig aan, deze plaat van Jason Mraz en Make It Mine. Maar niets is minder waar. Sterker nog, aan het einde van deze maand gaan we de wintertijd weer in. Ja, en eerlijk gezegd, als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel die wintertijd. Maar goed, we ontkomen er niet aan natuurlijk. Dit is Teddy Swims.

zorg er maar voor dat je de controle altijd houdt. Hadden wij Teddy Swims. Hij loosde de control. Als het ware. Nou ja, enfin, laten we het daar maar bij houden. Iemand die de controle nooit verliest is Jan van Dommelen. Die hoor je straks om 10 uur in ieder geval in Horizon at Work. Een niet al te voor de hand liggend plaatje van Rod Stewart.

0: Ja, je hoort hem niet al te vaak, denk ik. Tenminste, ik hoor hem bijna nooit voorbij komen. Maar het is toch echt wel een liedje van Rod Stewart. Het heet Ain't Love a Bitch. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze Simple Songs.
1: Radio Horizon.
0: Ja, wat dit programma betreft, graag tot volgende week, maandag. Want dan is Rolf nog steeds afwezig vanaf morgen. Donderdag en vrijdag, dan neemt Hans van der Meijs dit programma waar. Dus ik kan morgen een uurtje langer blijven liggen. Is ook wel prettig, eerlijk gezegd. Nogmaals, we hebben het leuk gehad, gezellig gehad. Ik hoop dat u het ook zo ervaart. En tot vanmiddag om 2:00. Dan zijn we er weer met een nieuw tussenuur. Tot dan.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: De Statie in Valkenswaard. Het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard, waar het voor iedereen fijn vertoeven is. Van Café de Fantast tot Boutique Hotel de Statie. Van Eetcafé Willem II tot lekker dineren bij Jantje. Maar ook voor feesten en partijen ben je bij Cafézaal Du Commerce aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de Statie.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
4: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
3: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
5: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
3: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 300 kilometer file in het zuiden van het land, met op de volgende wegen de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 richting Rotterdam. Vanaf Breda-West staat 7 kilometer file met een 30 minuten tijdsverlies. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum. Daardoor ben je vanaf knooppunt Hoijpolder 1 uur langer onderweg. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland 30 minuten langer over. De A50 richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met 25 minuten tijdsverlies. En tot slot een ongeluk op de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is de rechte rijstrook dicht. En daardoor ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. De winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 80 kilometer file in het zuiden van het land. Met de meeste vertraging op de volgende wegen. Te beginnen op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder nog een half uur extra reistijd. Dat komt doordat er eerder een kapotte vrachtauto stond. Die is inmiddels weer van de weg. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Made en knooppunt Zonzeel 4 kilometer file. En daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Jan van Dommelen.

Locked Out of Heaven. Ja, Bruno Mars. Luisteraars, goedemorgen. Welkom bij Horizon at Work op deze dinsdag de 13 oktober... alweer van het jaar 2026. Locked Out of Heaven, waar begonnen wij mee? We danken nog even Peter van Echt voor het vroege ochtendprogramma... de Simple Simons. Hij vervangt dat even tot en met vandaag. En morgen is Hans van der Meijs alweer vanaf de klok van 7 uur. En Peter, ja, we hebben het een beetje onder controle volgens mij. Als het goed is, de mensen, dan blijven de knopjes hangen. Nou goed, zoals ik het wil, de mensen natuurlijk. Maar als het daar niet is, ja, dan hebben we wel een storing. Maar ja, goed. Het is wel erg zat, hè, bij die grote supermarktketen. Dus we hopen dat vanmiddag erop gelost is. Verwacht maar.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Ja, dat was opname van de Royal Scots Dragoon Guards en Mike Knopfler. Thema uit de film Local Hero, Going Home. En omdat het overdag is, 9:15... en we zijn een beetje met z'n allen druk bezig, maar aan het werk of gewoon wat hobbyje, dacht ik, nou, we pakken even de vlugge versie. Normaal duurt je ook wel langer, dat klopt. Nou ja, even een keer kort. Daar doen we wat meer. Ja, hier zijn de Kings. Lola, live.

geweldige geluid van de band Earth of Fire. Met zangeres Johnny Kaagman. Love of Life was dat. Het was net in de tijd dat ze een beetje het repertoire gingen veranderen. Het repertoire moet ik zeggen van een beetje stevige rock naar een beetje symfonisch. En ja, toen kwam Weekend wat later nog. En dat werd het helemaal in de discoperiode gezet. Nou, daar was niet iedereen blij mee hoor, van de fans. Nee, dus, wat gaan jullie nooit ook doen? Maar ja, goed. Het scoorde wel, wat een dikke hit. En deze trouwens ook wel. Uit 74 was die. En we hadden ervoor The Kings en Lola, de live versie. Dat is ook lang geleden.

0: Tarameira. Prachtige geluid hoor, jazeker. Helmut Lotti was dat. En een van zijn vele grote successen met groot orkest erbij. Trouwens, er is nog nieuws van Helmut. Ja, even kijken.
1: Helmut Lotti goes classic. Nu op RTV Horizon. Op donderdag 5 november ben ik eindelijk terug in Nederland. Ik kom naar het Muziekgebouw Eindhoven. Voor een onvergetelijke avond vol prachtige, oude en nieuwe klassieke muziek. Om 30 jaar Helmut Lotti goes classic te vieren. Met mijn Golden Symphonic Orchestra. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. Kaartjes vinden jullie op www.helmutlotti.com. Kom met een C. Maar alsjeblieft, kom met een K naar mijn jubileumconcert. Tot dan!

0: week de opvolger van You Left Me Standing in the Rain. John Paul Young uit Australië met Love is in the Air. En ja, het is eigenlijk de hoogste tijd voor de agendaberichten. Want ik kijk op mijn lijst door. Hey, Hans van Groesen zit te wachten. Maar die komen nu aan bod met de nieuwe agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelen, Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis.

0: tip van de organisatoren voor kinderen. Neem een spiegeltje mee, dan kan je ook de onderkant van een paddenstoel bekijken. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Wat was het ergens 1966, zo in die periode? Ja, uit de tijd van Bonanza, Zorro en zo, Kaptein Zeppels en alles. Oh, jeugdsentiment. De band The Motions met Why Don't You Take It. Was een aardige hit hoor, trouwens. Wie waren dat? Even kijken. Op drums was het Siep Warner, basgitaar Henk Smitskamp. Dan hadden we zang, Rudy Bennett en de man die de nummers schreef en leadgitaar speelde, Robbie van Leeuwen. Dus The Motions uit de jaren 60. Ik meen 66, dan moet ik wel gaan zoeken. Hij heeft nog geen zin in, dat gaan we niet doen, jongen, kom maar.

hebben een beetje samengeraapt in de mix. Amy Winehouse samen met Robin Schulz en Harlow en Black Love. Nou, ik heb ze tegenwoordig allemaal tover, hè, met die AI. Zo geloof ik, ja. Over AI gesproken, op dit moment loopt in de bibliotheek in Valkswaard nog een project DigiCafé. DigiCafé. En de bibliotheek in Valkswaard duurt nog tot aan 12 uur straks. Dus heb je nog interesse, wil je nog wat weten op digitaal gebied, dan moet je even naar de bibliotheek in Valkswaard. Daar is het in ieder geval wel te doen. Dus bij deze. Hè, hè? Even een beetje ademhalen. Even de boterhammen alvast een beetje opzij leggen. Nou, het is nog niet zo ver, maar ja, goed. Je kunt maar zorgen dat je ze bij hebt, hè. Elton John en Kikkedi, Don't Go Breaking My Heart.

Dat waren Jan Smit en Gerard Joling, een echte vrienden. En daarvoor hadden we Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Over Jan Smit gesproken. En ja, ja, 27 november dan staat hij in De Soeverein in Lommel. Dan kun je kijken, daar even de site voor kaartjes. 27 november, Jantje Smit. Jan Smit moet ik zeggen trouwens. We gaan zo dadelijk op weg naar de commercials en de nieuws van 11 uur. We doen dat samen met Alan Parsons en The Project. En dat heet Don't Answer Me. Telefoon uit, vooruit dan maar.

Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen te beginnen op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Dat doen wij ook niet, we zijn er nog tot aan 12 uur met het programma Het Werk. Op deze 13e oktober 2026. Luisteraars, wederom van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. En voor de liefhebbers van de Oktoberfest. Nou zo, ik heb het een Oktoberfest, jawohl. Waar moeten we dan zijn? 17 oktober, zaterdag in Zurich, Zoerendonk, Sporthal De Branten. Dat wordt helemaal omgetoverd tot een waarlijk feestparadijs. Een Oktoberfest, zo met veel bratwurst en alles erbij. En natuurlijk dat groot bier. Dat groot bier? Dat moet je erbij houden, hè? Gaat ervan genieten als je er zin in hebt. De regio, natuurlijk, mooi. Oktoberfest is de tijd van het jaar. Hier zijn de Eagles en het heet How Long? How Long?

Wanna be starting something, hè? Wanna be starting. Was de doorbraak voor de zangeres Rihanna. En onder andere deze. Don't Stop the Music. Leuke plaat. En daarvoor draaiden wij natuurlijk altijd het geweldige geluid van de Eagles. En dat waren de jongens met How Long ook nog gedraaid. We gaan even kijken op zondag 18 oktober. 18 oktober, sorry. Op zondag Figoorhof van Heden, een optreden van Niels. Bekend van de Voice van Vlaanderen. Die gaat daar op Figoorhof van Heden optreden. Zondagmiddag vanaf 2 uur is het open. En dan kun je daar terecht voor een gezellige middag. Nou, kijk eens aan. We zijn aan de witrijd nummer 10, de gemeente Bergijk. Dan gaan we even naar het Zalencentrum Geenhoven. Op 1 november rock'n'roll van de bovenste plank van Mac Tapel. Dat gaat daar gebeuren op 1 november.

Don't Let Me Be, met Zanders doet de grote disco-hit. 77, 78 juist, hè. Leroy Gomez samen met Santa Esmeralda. Please Don't Let Me Be, met Zanders doet. En daarvoor hadden we Daryl Haim uit Engeland met Hey Pretty Baby. En zo dadelijk eind oktober gaan we al meer de aandacht besteden aan DuckTale. Komt allemaal goed. Nee, MacTable, grappie. DuckTale. Dat val ik zwart, of niet? Ja, dacht ik ook. Misschien nog wel leuk om daar eens iets aan te doen. Maar zover is het nog niet. Nee, kun je niet alles tegelijk doen, hè? 10 minuten voor 11:30. 13 oktober met Wham.

Don't Stop Believing. Ja, Amerikanen zijn er gek op dat nummer. Hè? Ja, ja, ja, zeker. En wij trouwens ook, hoor, want het is een leuke plaat, blijft nog steeds mooi. En daarvoor hadden wij Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go. En het is weer echt zo'n dinsdag dat je denkt van ja, wat moet er met zo'n dag? Hè? Ja, we zitten weer een beetje de tweede dag van de werkweek. En ja, daar moeten we een beetje mee dealen. En er zijn geen speciale dingetjes eigenlijk. Het weer is wat bewolkt, het is wel droog. Maar och ja, dan houdt Horizon je een beetje positief aan de gang. En dat hoort er ook, ja. Doe dat ook met deze leuke plaat van Marloes Oosting en Frank van Etten.

0: geluid van The Man in Black, Johnny Cash. A Thing Called Love. En dochter Roseanne Cash staat komende zondagavond in het Muziekgebouw in Eindhoven. Samen met John Leventhal voor een optreden al daar. Kijk even op de site van het Muziekgebouw Eindhoven. Komende zondag om 18 oktober in de Hertog Janzaal. Begint s'avonds om 8 uur, 7:15, geloof ik. Ja. Zodra ik de agenda berichten, eerst nog even de Spice Girls.
1: Ja!

0: 6 ondernemingen uit de gemeente Kranendonk zijn genomineerd voor de ondernemersprijzen in de gemeente. 3 bedrijven maken kans op de titel ondernemer van het jaar en 3 op de titel start-up van het jaar. De winnaars worden op 19 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in de Smelt in Maarhezen. De organisatie deelt later meer informatie over het programma en de aanmelding voor de avond. IVN Kranendonk en IVN Weert houden op maandag 19 oktober een zogeheten groene veerkrachtwandeling in het Weerterbos. Een groene veerkrachtwandeling is iets anders dan een reguliere IVN-wandeling, al dus bij de IVN-organisaties. De wandeling is vooral gericht op de helende werking van de natuur en het ondergaan van het hier en nu in een groene omgeving. De wandeling begint om 9 uur in het Perkersbos aan de Heugterweg nummer 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt en daarom wordt u verzocht aan te melden voor de wandeling en dat kan via e-mail. De veerkrachtwandeling op maandag 19 oktober, 's morgens om 9 uur in het Weerterbos. Tot zover de Horizon-agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon-agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Here It Comes Again, The Fortunes. Een van de vele hits van de heren. En bedankt Hans van Groesen wederom voor de agendaberichten hier op deze dinsdag de 13e oktober. En we zijn er helemaal op de hoogte. Hoe dat het er allemaal uit gaat zien. Okay. We gaan naar de Philadelphia Sound 73, 74 jaar. Met de jongens van de Drums en hun Love Epidemic.

Love in slow motion, Total Touch met Rijntje Oosterhuis voor je. En daarvoor hadden we uit de Fridge Sound periode, Philadelphia Sound, The Trends and Love Epidemic. Even kijken, we hebben nog tijd voor de Outfield. Gaan we draaien, misschien nog een stukje Blackbirds. En dan gaan we weer op weg richting de klok van 12 uur met de commercials daarvoor. Na 12 uur de muziek van de Smaak. Van Smaak, Peter Smaak. En dan gaan we de middag in tussen 2 en 3 uur met het tussenuur met Peter van Echt. Tussen 3 en 4 even een uurtje non-stop, een beetje uitrusten. En dan tussen 4 en 6 weer echt van Echt met Peter van Echt. Wordt wel heel gezellig deze mooie dinsdag de 13e oktober. Nou, in ieder geval de boterhammetjes paraat. Ik zou zeggen, ga er even genieten van de pauze. En vat een bakje koffie bij, een bakje thee. Of van melk of zo, net wat je wilt. Maar ja, goed, we doen het door, hè. Bedankt voor het luisteren, tot morgen dag.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. 2 schepen werden geraakt, 1 daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: werk, thuis of onderweg.
1: Je luistert naar Radio Horizon.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dus

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N629 richting Dongen. Voor Kaatsheuvel staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek de Kempen. De afdelingen van IVN Heeseleende en Als de Zomer organiseren zondag 18 oktober een paddenstoelenwandeling bij het crematorium in Heezen. De natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten paddenstoelen. En tijdens een wandeling vertellen de gidsen meer over de paddenstoelen en hun functie in de natuur. De wandeling begint om 1:30 voor kinderen en voor volwassenen om 2:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. Die wandeling duurt ongeveer 2:00, deelname is gratis. Een tip van de organisatoren voor kinderen: neem een spiegeltje mee, dan kan je ook de onderkant van een paddenstoel bekijken. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Saak.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
4: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, als we weer eens een maandje verder zijn, dan horen we die ene andere grote hit weer van Chris Rea, Driving Home for Christmas. Vorig jaar, vlak voor kerst, kwam hij te overlijden. Dit was Chris Rea met I Can Feel Your Heartbeat. Het is even na 2 uur geworden op deze dinsdag, deze 13e oktober. Een bijzonder goede middag. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. We gaan je meenemen tot een uurtje of 3. We hebben heel veel mooie muziek op de radio. En we hebben natuurlijk ook aandacht voor de regionale berichten. Dit is John Anderson en Surrender.

0: Adel, Eersel, Reuzel, De Mierde en Veldhoven krijgen tijdens de jaarwisseling van 2026 op 2027 geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken. De burgemeesters hebben gezamenlijk besloten geen uitzonderingen toe te staan op het landelijke vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling, die sinds 1 augustus 2026 van kracht is, verbiedt het afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland, maar biedt verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om bij de gemeente wel een ontheffing aan te vragen.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Ik heb dan weer wel gelezen dat klein vuurwerk weer wel mag. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje verwarrend overkomt allemaal. Maar wilt u er meer over weten en dat wilt u naar alle waarschijnlijkheid, dan ga even naar onze website. Daar staat een behoorlijk artikel over te lezen, over het vuurwerk. 2026, 2027. Het komt natuurlijk steeds dichter en dichterbij. Hadden wij de Pasadena's, is dit Teddy Swims. There's no

Beetje noodweer. Rakenklappen werden eruit gedeeld tijdens deze Dancing in the City, Marshall en Hain. En als ik hier naar buiten kijk, dan is daar natuurlijk totaal geen sprake van. En ook voor de rest van de week ziet het er best aardig uit hier in Zuidoost-Brabant. Ondanks dat we zo'n beetje in de herfstperiode terecht zijn gekomen. De gemeente Valkenswaard en het Lito Museum gaan onderzoeken of het museum kan verhuizen naar het voormalige LTS-terrein. Het college stemde onlangs in met een intentieovereenkomst met het museum dat tot voor kort het Steendrukmuseum heette. En ook woningbouw maakt deel uit van de plannen van het terrein en het aangrenzende Don Bosco Park. De informatie die ik verstrekt heb is misschien vrij tam, maar u kunt er veel meer over lezen op onze website. Mocht u er meer over willen weten natuurlijk. Dit is Eros Ramazzotti en Un Nome

0: Je had toch altijd wel goed om te weten, waar gaat het nou eigenlijk over? Want niet iedereen is de Italiaanse taal machtig. Ik in ieder geval totaal niet zelfs. Maar het betekent letterlijk een emotie voor altijd of een gevoel dat eeuwig duurt. Een heel mooi gevoel lijkt me dat. Hadden wij Eros Ramazzotti en Un Emozione per sempre.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Patient Zero, de nieuwe van Taylor Swift, hoorde je voorbij komen. De IVN-afdelingen van Heze, Leende en Asten en Zomeren organiseren zondag aanstaande 18 oktober een paddenstoelenwandeling bij crematorium Heze. Natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. De wandeling start voor kinderen om 14:30 en voor volwassenen om 14:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. De wandeling duurt ongeveer 14:00 en de deelname is niet heel onbelangrijk, hartstikke gratis. Voor kinderen die hebben de organisatoren nog wel een tip. En die tip die kan ik eigenlijk wel een beetje begrijpen ook. Het is een kleinigheidje, maar je moet er even aan denken. Neem een spiegeltje mee om ook de onderkant van de paddenstoelen te kunnen bekijken. Ja, heel goed idee trouwens. Ja, de herfstvakantie komt eraan, hè? Vanaf volgende week. Dit is Rod Stewart en Tonight is the Night.

klassikaal einde aan deze hit. Het klinkt heerlijk in je hoofdtelefoon. Muziek van het album Lexicon of Love hadden wij ABC met All of My Heart. En ook John Broers kan deze muziek uiteindelijk ook waarderen. Heb ik tenminste in het verleden wel eens begrepen. John, deze was ook wel een beetje speciaal voor jou natuurlijk. Ja, en vanavond gaat de bal weer rollen op het allerhoogste niveau. Champions League wedstrijden. Vanavond om 9 uur RB Leipzig tegen PSV. En hebben we nog meer klassikale muziek, hoor ik? Weet je wel, hè? Nou, in ieder geval alle succes aan de jongens van PSV uiteraard.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Jackson voor mezelf. En daarvoor hadden wij nog James Blunt en The Wise Man. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur voor deze dinsdag. Deze 13e oktober. Bedankt voor het luisteren. Morgen doen we uiteraard weer een nieuwe. En straks om 4 uur dan melden wij ons bijzonder graag weer. Maar dan met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Is dit nog Elton John en Your Song? It's a

0: de Zwaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 bij Gorinchem is een ongeluk gebeurd. Tussen Hank en de brug bij Gorinchem staat het stil over 10 kilometer. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 richting Breda een kwartier vertraging bij Werkendam. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 10 minuten vertraging. 10 minuten op de N2 Eindhoven-Maastricht bij Veldhoven-Zuid. En 281 Vaals-Heerlen tussen de A79 en Heerlen-Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

manier doet hij het natuurlijk. Maar hij blijft ons, in ieder geval mij, steeds verbazen. We hebben geluisterd naar de nieuwe van Bruno Mars en Jordan Dance With Me. En daarmee is het even na 4 uur geworden op deze 13e. Maar gelukkig is het geen vrijdag, want een heleboel mensen zijn daar natuurlijk weer gevoelig voor. Het is dinsdag 13 oktober. Welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. Dit is Alicia Keys en...

Het is muziek van een jaar geleden. Huggle en Salto en Jorde de Jamaican Bam Bam. Eerder deze middag hadden we het over dat kerst alweer steeds dichterbij komt. Maar Oud Opnieuw komt natuurlijk ook steeds dichterbij. En inwoners van Bergijk, Bladel, Eersel, Reuzel, De Wier en Veldhoven... die krijgen tijdens de jaarwisseling van 2026 op 2027... geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken... De burgemeesters hebben gezamenlijk besloten geen uitzonderingen toe te staan op het landelijke vuurwerkverbod. Zometeen iets meer daarover.

0: veilige jaarwisseling die sinds 1 augustus 2026 van kracht is, verbiedt het afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland. Maar biedt verenigingen en stichtingen wel weer de mogelijkheid om bij de gemeente een ontheffing aan te vragen. En alleen klein vuurwerk is dan weer wel toegestaan. Ik kan me voorstellen dat het een beetje verwarrend overkomt allemaal. Maar wilt u er meer over weten, en dat wilt u naar alle waarschijnlijkheid, kijk dan even op onze website. Er staat een behoorlijk artikel te lezen over een aantal dingen wat wel en wat uiteindelijk niet mag.
1: Radio Horizon.

toch? De nieuwe single van Direct. En je hoorde My Friend. Sorry, dat was hem inderdaad. Het komende weekende nog niet. Maar het daarop volgende weekende. Dan gaan we dan toch echt weer de wintertijd in. Dat betekent dat we de klok weer een uurtje terug gaan zetten. Dat betekent overigens wel dat we een uurtje langer kunnen slapen. Dat is het enigste voordeel. Maar voor de rest, ai, dat wordt wennen. Dit is muziek van Fleetwood Mac. En je hoort Don't Stop.

die lange winteravonden heeft natuurlijk ook wel weer iets gezelligs over zich heen natuurlijk. Ja, en binnenkort gaat het weer gebeuren, hè, van 7 tot en met 14 november. Het thema dit jaar is Connect. En dan hebben we het natuurlijk over GLOW 2026. Daar vertellen we zo meteen nog iets meer over. Fleetwood Mac, Don't Stop hadden wij. Is dit het stukje wat hoort bij de hit van Alex Warren van afgelopen jaar? Eternity, maar dat hoor je vaak niet op de radio. Maar in dit geval wel een keertje. Hear the clock ticking on the wall.

Ja, Connect, dus het nieuwe thema van het Lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en ook Lieshout. De regio ligt op en jij bent natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het PSV-stadion vormt voor het eerst sinds jaren ook weer officieel een decor voor het festival. Er wordt namelijk een 15 minuten lange, spectaculaire, durende licht- en drone-show georganiseerd, genaamd de Breeding.

is 5 minuten over half 5 geworden. Hadden wij No Doubt en Don't Speak. Zometeen doen we natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda met Hans van der Goezen. Ja, en hier hadden we het net over, hè? Een paar plaatjes geleden. Dat we niet het komende weekende, maar het weekende daarop. Dat we dan met z'n allen weer de wintertijd ingaan. Ik haat dat. Ik vind het verschrikkelijk zelfs. Komt er bijna niet uit zelfs. Zo erg vind ik het. Dit is Johnny Hates Jazz en Turn Back.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:00. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

waren nog tieners in die tijd, maar toch stonden zij op Pinkpop. En dan hebben we het over zo'n beetje de jaren 90, 1997 volgens mij. Over het paardgetilde rijke luiskinderen waren het uiteindelijk wel, Hanson. Maar zingen konden ze wel en ze maakten een mooie hit. En die heette Bab. Hoe zou het met ze zijn? Ze zijn natuurlijk volwassen kerels geworden inmiddels. Hiervoor hebben we nog kunnen luisteren naar de horizon.

Ja, en alle berichtjes die je voorbij hebt horen komen trouwens in de Horizon-agenda. Je kunt ze natuurlijk altijd nog nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Hallo, Puff Daddy met I'll Be Missing You. Kijken we weer even naar de hitparade van dit moment. Dit is de nieuwe van Taylor Swift en die heet Patient Zero.

0: Ja, net zo voor het einde van het jaar. Nou ja, hè, toch? De nieuwe van Taylor Swift en Patient Zero.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.
0: In het weekend van 17 en 18 oktober, het komende weekende, voert de gemeente Valkenswaard asfaltonderhoud uit aan de Vest. De werkzaamheden zijn gepland van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond. En de Vest wordt in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de rotonde met de Europalaan tot aan de bocht bij de John F. Kennedy-laan. Eén geluk hebben we wel, dat de kruising met de Zeelberg wel open blijft voor het verkeer. Nou, dat is dan mooi meegenomen. Maar hou er in ieder geval even rekening mee. Hey, tot zometeen, na de klok.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: De statie in Valkenswaard. Het oude

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is afrit Budel en Nederweert 6 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam 16 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 25 minuten. 25 minuten ook op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 16 kilometer file. Andere kant op 25 minuten extra richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Boerenkestel en Knoopend Paterdorp 10 kilometer file. Door een ongeluk op de N2 Eindhoven richting Maastricht 20 minuten vertraging tussen Knoopend Paterdorp en Meerenhoven-Zuid 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
2: Peter van Echt.

Lekker toch? Even na 5 uur geworden. Op deze dinsdagmiddag hadden wij Michael Jackson en Justin Timberlake. En Love Never Felt So Good. We nemen je mee tot een uurtje of 6 in het programma Echt van Echt. Ja, gisteren voor het eerst de kachel weer eens aangehaald thuis. Ah, heerlijk was dat. Zo lekker bij het vuur. Dicht bij het vuur ook. Hey.

Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. De pompoendagen die staan weer voor de deur. Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 oktober, oftewel tijdens de herfstvakantie, is er weer van alles te doen en ook te beleven in zowel Museum Klok en Peel als in het centrum van Asten. En het thema dit jaar van de pompoendagen zijn uiteindelijk de betoverende tuinen. Het is herfstvakantiejaar, het komende week einde.

Ja, het begon heel ingetogen, deze hit van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Maar het veranderde snel in een wat up-tempo nummer. Maar wel een mooie plaat van afgelopen jaar. 6:10 is het geworden. Straks om 6:00 de muziek met Frans van Dam in knooppunt Leen rijden. En later hebben we natuurlijk nog de dinsdageditie van Horizon Verbreed. Dus blijf maar eens lekker luisteren. Dit is Jaap Riesema. I was

Nog de allerlaatste Horizon-agenda voor deze dinsdag, deze 13 oktober. En wilt u een aanmerking komen voor de Horizon-agenda? U kunt daar gebruik van maken. Het is gratis bovendien. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Dat is het enige wat we aan u vragen uiteindelijk. We nemen het op in de dagprogrammering.

0: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek de Kempen. De afdelingen van IVN Heeselende en Als de Zomer organiseren zondag 18 oktober een paddenstoelenwandeling bij het crematorium in Hezen. De natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten paddenstoelen. En tijdens een wandeling vertellen de gidsen meer over de paddenstoelen en hun functie in de natuur. De wandeling begint om 1:30 voor kinderen en voor volwassenen om 2:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. Die wandeling duurt ongeveer 2:00, deelname is gratis. Een tip van de organisatoren voor kinderen: neem een spiegeltje mee, dan kan je ook de onderkant van een paddenstoel bekijken. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mienruis en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Gaga hoorde je, en daarvoor hadden wij nog Isabel Usher met Niemand wil een popster. Bedanken wij nogmaals Van Groeze voor zijn bijdrage de hele dag lang voor de Horizon Agenda. Voor deze dinsdag. Morgen dan spreken we elkaar uiteraard weer. Hans, alvast een hele fijne avond. Dit is nog Flash.

mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Ik wens u nog een hele fijne avond in ieder geval. Morgen doen we uiteraard een nieuwe. Zometeen heel veel plezier met de muziek in Knooppunt Leenderijden met collega Frans.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer file. Op de A2 Eindhoven Utrecht tussen afrit Den Bosch West en Waardenburg 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Hintham 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Echt en Eurmond 9 kilometer file. Staat een file op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Ewijk 12 kilometer, geeft 20 minuten extra. Op de A58 Tilburg-Eindhoven 25 minuten vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 7 kilometer file. En op de N279 Den Bosch-Roermond 10 minuten vertraging bij Boerdonk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De autofiles neemt weer af op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog maar 5 minuten vertraging bij afrit Kerkdriel. 10 minuten op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Op de A58 Tilburg-Eindhoven de meeste vertraging. Tussen Moergestel en knooppunt Paterdorp. 7 kilometer file, de vertraging is 20 minuten. N276 Maasbracht-Brunssum bij de N294 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheim.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
3: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
2: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
4: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
2: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven nog 10 minuten vertraging in de file van 5 kilometer tussen Moergestel en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
3: En zij willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
2: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
4: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
2: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkenningen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchten.